0: er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

say there is no reason, but you still find cause to doubt me.

0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio,

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten, recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen en dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 9 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswingebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalrem. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk, maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Volle kracht.
14: De muziekfabriek.
15: Vrienden en vriendinnen, we gaan er wederom een feestje van maken met voor elk wat wils. Dus laten we lekker aanstaan op de muziekfabriek.
16: Ron van der Steen.
15: En dat mag gezegd worden, ook regelmatig komt er een Nederlandstalige voorbij in de muziekfabriek. Daarom snel van start met Sander de Bisonnier. Dit is jouw dag.
17: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.

0: Het mag duidelijk zijn, de muziekfabriek die draait op volle kracht. Je hoorde achtereenvolgens Clocks en Catch Your Fall. Daarvoor zat Tina Turner uit de film Mad Max, We Don't Need Another Hero. En we begonnen dit rijtje van drie met Sander de Bisonnier. Dit is jouw dag. Nou, laten we het hopen. Laat hem lekker aanstaan op de muziekfabriek.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1972.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Nou, hier zijn ze hoor. Arne Jansen, Meisjes met rode haren. Hoogste positie, nummer 3, aantal weken 17. Gevolgd door George Harrison, Bangladesh. Hoogste positie, 17 en stond 8 weken in de lijst. We gaan terug naar 1972.

0: Ze zijn van harte welkom hoor, die grote en kleine hits. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl. Het moeten wel twee liedjes zijn uit eenzelfde jaar en uit eenzelfde hitlijst. Dus verras me, zou ik zeggen.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
2: Relax, relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
3: Goedoe, laat me niet vragen, weet je.
2: Luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
4: From long time ago. Fox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met niet zomaar een bandje. The Rolling Stones, vaak aangeduid als The Stones, is een Engelse rock'n'roll band die actief is sinds 1962.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De band speelt naast rock'n'roll en rock ook stijlen als blues, country, hard rock, reggae en punk. Sinds de Rolling Stones in 1962 werd opgericht, hebben zij vele grote hits gehad. Denk maar eens even aan Angie, Paint It Black en I Can Get No Satisfaction. Ze hebben meer dan 25 studioalbums uitgebracht, waaronder Tattoo You, Some Girls, Let It Bleed en Sticky Fingers. Een van de meest recente is het album Shine A Light, uitgebracht in 2008. De Rolling Stones bestaan uit Mick Jagger, zang, Keith Richards, gitaar, Charlie Watts, drums en Ron Wood, basgitaar. De bekendste ex-leden zijn Brian Jones, Mick Taylor, Bill Wyman en hoewel nooit officieel toetsenist Ian Stewart. Laten we samen genieten van Jumping Jack Flash. Hier zijn ze, de Rolling Stones.
4: Jukebox Classic.

0: uit 1968. Deze van The Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Misschien wel interessant om even te vertellen. Het B-kantje van dit singeltje heette Child of the Moon. Het liedje stond er nummer 1 destijds in 1968 in de UK Singles Chart. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan, waaronder die van Peter.

0: Dit was weer zo nummer 1 is uit de jaren 80 van Mel en Kim en Respectable.
1: De Muziekfabriek.
0: En we hadden nog twee andere liedjes.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Carlos Baute en Con Marta Sanchez. Colgando en Tus Manos. En we begonnen met Pitbull en T-Pain. Hey baby, drop it to the floor. En zoals je weet, ik ben niet vies van een Nederlandstalig liedje. Daarom gaan we er nog eens eentje op zetten. Dit keer van de 3J's en Ellen ten Damme. Hier is Wat is dromen?
3: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rust dan maar. Rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: vind het gewoon lekker.
1: Play That Funky Music is een funknummer geschreven door Robert Parisi.
2: Oude lullenplaat.
1: En is opgenomen door de band Wild Cherry. De single stond op nummer 1 in de Billboard Hot 100.
2: Oude lullenplaat.
1: Dat was op 18 september 1976 en was ook nummer 1 op de Hot Soul Singles Chart. De single werd platina door de Recording Industry Association of America voor de verkoop van meer dan 2 miljoen exemplaren. Het lied werd ook de basis van de Amerikaanse top 5 voor Vanilla Ice in 1990. In 2011 beoordeelde men dit nummer als de nummer 1 greatest funk song of all time. Luister naar die hit van toen van Wild Cherry. Hier is Play That Funky Music.
2: Oude lullenplaat.

liedje wat het buitengewoon goed doet op uw studentenfeest. Deze van Wild Cherry en Play That Funky Music. Stond er even centraal als Douwe Lul op aard. Wil je er ook eentje aanvragen? Doe dat via www.ronvandesteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom. Wij gaan nog een kopje thee drinken. En we zetten dit rijtje van

opgevallen. Zo'n uurtje, de muziekfabriek gaat ontzettend snel. Nou, nog even snel de liedjes met je doornemen. We hadden de Sugar Babes, To Last In You, daarvoor zat 5, Keep On Moving. En we begonnen met de 3J's en Ellen ten Damme, Made in Holland. Wat is dromen? En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Maar niet getreurd, we zijn weer snel bij je terug. Ik zeg dan ook maar weer gegroet en adios en maak er nog een hele fijne dag van. Ik heb er nog eentje voor je in petto. Dat is die van Nina Simone en Groove Finder. Ain't got no hoy.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
5: The music.
3: The music. The
5: music. Music. Oh, I love stuff.
6: Now. Here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

opgericht in 1975. Het gezicht van de shirts was de zangeres Annie Golden. Please tell me your plans. Welkom, lieve vrienden, waar ook op deze avond. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd. 58 minuten op je radio, de middelste roadshow.

Wat waren dat de muzikale jaren, hè? Die jaren 70. Blonde, I'm gonna love you too. En zij was inderdaad een klein beetje blond, maar voor origine donker, wist je dat? Ja, voortgekomen uit de New Yorkse New Wave scene. En jaren later nog steeds op de radio. Zo hoort dat. Daar hoort een plaat thuis. Muziek van toen, de catacomben. Ja, dat zijn het inderdaad. Platen uit de stof herrezen. Dit is de Wereld van Roadshow van jou op je radio. Wereldwijd ontvangen, natuurlijk ook via andere kanalen. En wifi, geweldig. Heb je ons al gevonden op Facebook?

0: achter de keukengordijn.
1: Hij was een zanger van het Nederlandse Lied. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 en stond geruime tijd onder contract bij Johnny Hoesja. Wie niet? Haha, tuurlijk!
0: Dit is de Middle of the Road.
1: En hij had een zomer in 1978.

0: waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem.
3: Het moet nou toch niet gekker worden?
4: Als je tijdens het luisteren verliefd wordt, neem dan...

0: te snel de trein naar Rotterdam en zwaaide daar hem toen de boot af. Ja, leuk
1: voor de pensionada's, vrienden. Ja, tuurlijk, in de States wat meegeluisterd. In de Verenigde Staten van Amerika. Dankzij onze zenders van Net FM. Wees welkom vrienden op de zender. Dit is de Middle of the Road Show. Ook Barry Manilow kwam je tegen met Can't Smile Without You. En dit is Marshall Hayne, Dancing in the City.

is het mooi, of is het mooi? Fantastisch toch, hè? Lekker, joh. Deze man die kreeg op zijn 10e van zijn ouders zijn eerste gitaar. En jaren later stond hij op het podium met Pink Floyd en Thin Lizzy. Jazeker. Zo. En wat was dit voor een fantastisch solo, dat moet ik zeggen van de man. Snowy White, weet je nog, dat waren gouden tijden. Dit is de middle of the road.

natuurlijk. Belinda Muldijk heeft veel gedaan, dat veel betekent. Maar goed, dat verhaal is ook bekend. En dat hij getrouwd is geweest met Ellie de Nijs. Natuurlijk, joh. Maar goed, lieve vrienden. En ook Steve Ali en Cocky Rebel kwamen langs in de middel van de roadshow met Make Me Smile. Ik kreeg zojuist een telefoontje van onze aller Leon B. Dat is een van onze luistervrienden in Zuid-Limburg. Ook in de EU-regio zijn we uitstekend ontvangen. Lieve vrienden, weet

uit Chicago. Heel veel 70's vandaag in de Middle of the Road Show. En misschien was dit wel de meest succesvolle band die Nottingham ooit heeft voortgebracht. Paper Lay scoorde in totaal 3 hits. Billy Don't Be Your Hero, The Black Eyed Boys...

Weet je wat feitelijk het woord DJ betekent? DJ, platenruiter. Ja. We hebben allemaal wat gemeen dat die massa platen in waren in dit geval de Crazy Horses. Totaal van het padje af. Dat waren ze in het begin. Als we begonnen zo later gingen ze subtieler en subtieler en subtieler. Maar goed, dat waren ze ook bekend vrienden. Tot zover. En iets verder. De Middle of the Road Show voor vandaag. Makkelijk. Nog veel meer lekkers op jouw eigen radio. Dus blijf er lekker aan hangen. Vermaak je nog een beetje. Graag tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Patrick heeft de zomerkriebels.
13: Zomerradio.
11: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, inderdaad, dat is nog eens een plaat om je vrijdagmiddag mee te starten. Hè? Inderdaad, wel een goed weekend. Wel een goed weekend begint vandaag hier nu. En de lunchbreak natuurlijk. Hè. Het is iets over 12 uur geworden. Van harte welkom. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes. Een hele grote hit voor de dame hier die aan de zingen is natuurlijk. Hadis, ze komt uit België. En ze zong Doom Tech Tech Tech, Doom Tech Tech. Ja, geen een moeilijke titel als je mij vraagt. Maar hartelijk welkom in het weekend en in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur. Hier is Humpy en Alice. Who the fuck is Alice?

een aantal mannen wisten welke naam ze moesten kiezen voor hun groep, hè? Ja, inderdaad niet. En toen zag er een van die mannen hun moeder de kast poetsen met wax. En toen dacht hij, godverdorie, ja, dit is het. Dit moet het worden. Wax dus. En dat allemaal met hun ride between the eyes hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Inderdaad, Mr. Van Halen hemzelf en dit allemaal met zijn Panama. Ja. En hier is Queen and I Want to Break Free, baby.

Nou inderdaad, het is eens iets anders natuurlijk, hè. Ja, heel Want to Break Free. Helemaal de mannen die hun verkleden in vrouwenkledij natuurlijk. Ja. Wie heeft dat nooit gedaan? Ja, er zijn er veel die gaan carnavallen dan in vrouwenkledij en zo natuurlijk, hè. Dan komt er waar aard boven schijnt. Queen and I Want to Break Free. Hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. Het is tijd voor Bruce Springsteen. Zo direct het heetste nieuws van toen. En dat gaat over, even kijken. Oh, gaat over Taylor Swift. En het dan met het nummer Shake It Off. Waarom ze dat heeft uitgebracht wel, dat verneem je straks hier in het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes de mannen van Bruce Springsteen samen.

0: Turn Radio. iTurnRadio.nl.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Ja, inderdaad, met het weekend voor de deur. Een hele bijzondere goeie vrijdagmiddag. Als je pas afstemt, wel van harte welkom in het lunchbreak. Breaking news van toen. We gaan terug naar december 2025 met Taylor Swift. Vandaag wordt Taylor Swift 37 jaar. Haar hit Shake It Off komt uit haar vijfde plaat. In 1989 betekent dat een belangrijk kantelpunt in het hele album is geïnspireerd door synthpop uit de jaren 80, wat tijdens het eerste officiële popplaat maakt en waarmee ze het imago van de country-zangeres van zich af wil schudden. Hier is het als het ware met het Shake It Off van het country. Hier is Taylor Swift en Shake It Off.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick.

Religion. Dat was Gildewijk, onze ridder voor deze week natuurlijk. En ja, ondertussen overal gedraaid en overal aan het optreden hebben we gezien. Babe Reunion en Faithless en dit allemaal met haar New Religion. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij best kan verteren. Hier is muziek van Tears for Fears en Shouts.

Inderdaad, de ene houden van de zomer en de andere houden van de kerst. Hè. Ja, inderdaad, het moet een beetje verschil zijn natuurlijk. Het moet voor iedereen wat, zeg ik altijd. Heel de week was hij onze artiest van de week natuurlijk, André Hazes. En dat was de zomer. Ja, het is nog niet voorbij, hè? Nee. Hoog als in onze André Hazes dat, maar nee, het is nog niet voorbij. En misschien in september krijgen we ook nog een Indian Summer. Je weet nooit. Yes, Back to Life met Soul to Soul.

Nou, generaal, lekker op naar het eindje van 1 uur natuurlijk hier deze vrijdagmiddag met muziek van Soul to Soul en Back to Life, Back to Reality. Ja, je moet maar eens beide benen in de realiteit staan natuurlijk en niet blijven dromen. Hier is de Police. En we zijn er heel tevreden mee natuurlijk. En ja, wat ze doet, doet ze goed natuurlijk. Every little thing she does is magic. Hier dus de Police.

0: inderdaad, zomer op je radio. Geniet ervan van je weekend, zou ik zeggen. En ja, we hebben nog één plaatje te goed. Natuurlijk de toetjesplaat hier voor vandaag. En bedankt om te luisteren heel de week. Zondag ben ik er terug. En dan zijn we er weer heel de week lang natuurlijk. Met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Goed weekend, stay tuned tot je favoriete radiostation. En hier is Journey en Don't Stop Believing. Zeker niet doen. Of we zeker wel doen. Ik kies het zelf maar. Tot volgende week en bedankt om te luisteren. Bye bye.

0: is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

0: vandaag vrijdag 21 augustus. Het begon vandaag met Coldplay. En een sky full of stars.
1: Dit is een nieuw uur hits en classics met Benny de Zwart.
0: Vrijdag, dat betekent de mooiste dag van de week. En de laatste in de rij voor mij althans. Als tweede vandaag gaan we naar Vlaanderen, naar Lier. Walter Grootaert en zijn kreuners. Kent u dit nog? Verliefd op Chris Lomme. Goedemiddag, iTunes tot 2 uur. Hits en classics.

met Ed Sheeran en The Bad Habits. Onderweg de Spice Girls. En we gaan nog de jaren 80 in met Casey en de Sunshine Band. Eerst nog deze Silver. En die

0: dat gezamenlijk geschreven in 1997 voor het album Spice World. Dan heb ik het over Victoria, Jerry, de twee Melonies en Emma Bunton. Het waren de Spice Girls.
1: De lekkerste muziek op je radio. iTunesRadio.nl
0: 1982. En ik had hem beloofd, hè? Eentje uit de jaren 80. Casey and the Sunshine Band. Het blijft hier nog altijd zomeren. Bij iTunes.

Het wordt gezien als een comebacknummer van Casey and the Sunshine Band. Begin de jaren 80. There's a Give It Up. Onderweg de jaren 70. The Hughes Corporation. En Lost Frequencies. Oh.

de Duitse slagerzanger Matthias Rein. Woont sinds kort in Überlingen. De stad aan de Bodensee in Duitsland. Samen met zijn vrouw Christine en zijn dochtertje is hij er recentelijk naartoe verhuisd. Daarvoor woonde het gezin 10 jaar lang in een grote villa in het nabijgelegen Stokkach. Terwijl hij de villa heeft verkocht, heeft hij zijn eigen muziekstudio nog altijd.

0: van Cowley en Sylvester. Zometeen de jarige. Eerst tijd voor dit.
1: Dit is de parelplaat van deze week.
0: Ain't That a Lot of Love. Uit 1999. Van Simply Red. Parelplaat bij iTunes.

vandaag hier bij Aartjeun. Soul to Soul, Madonna. En Camille, die komt ook nog langs. Eerste jarige van vandaag, 21 augustus. Niet bij de onder ons. En zou vandaag 88 jaar geworden zijn. Kenny Rogers. En deze mevrouw, die wordt er 42. Alice, hè?

werd opgenomen tijdens een feestdag 21 juli in Vlaanderen. 3 jaar geleden. Camille. En vuurwerk.

Een van haar controversiële nummers uit de jaren 80. 1989. Van Madonna. Like a Prayer. Je weet wel, in de clip is Madonna getuige van een moord op een jonge vrouw. Een onschuldige zwarte man probeert te helpen, maar wordt door de politie gearresteerd. Madonna vlucht naar de kerk voor veiligheid en morele kracht om uiteindelijk als getuige te gaan getuigen. En in de kerk komt een standbeeld van een zwarte heilige tot leven. Madonna kust zijn voeten en later kussen ze elkaar op een intieme manier. En dit was niet naar de zin van het Vaticaan. De beste.

2. Met als laatste, voorlaatste eigenlijk, Soul to Soul. Back to Life. Straks om 3 uur, want we zijn vrijdag, is er de Nederlandse top 40. En vanavond om 6 uur is er Team Nieuwenhuis met zijn Soul and Dance Classics. Mij rest er nog één ding. Een fijne vrijdag hier bij iTunes, fijn weekend. En tot maandag. En we steunen volop de boeren.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. iTurn Now.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

Barkie 80, rij met Wazel van de Flitsmeister. Neger in bolide, laat de IBH met schrik kijken. Loris die zijn beige en suede, moet ze inspuiten. Hoor je tucht in Jari, wilt nu elke week gedicht schrijven. Money moves, Poli Castellano, John Corey moves. Weinig praten, zeg geen buitenstaander, hoe we Tories doen. Ik weet nog was een freak, Bobbeling Beach, daar in Hollywood. Dat was diep in de streets, maar dat domein state van kom wel goed.

0: is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op iTurn Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: iTurn Radio, net top 40.
5: Get ready.
3: iTurn Radio.
6: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
7: We zijn er weer.
8: Yes, we mogen weer. We
9: hebben zin in de zomer.
10: Ja, gezellig.
11: Hallo.
12: 24 uur per dag.
13: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
14: Attentie alsjeblieft, let op.
15: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
16: En dit is de Net op 40 nieuwe Opa Disco.

0: Hopelijk ben je goed bij de tijd en ben je goed bij je hoofd. Want de komende 3 uren zijn van jou en mij in de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezender. Zal er bestaan de net op 40 onder Suspicion van Arnold Overhaard van vorige week. Gehoord van dank. Mijn naam is Corné Wolst. Het is de net op 40 jaar gang 14. Week 34, 21 augustus 2026. Aflevering 681 met de net op 40 alarmdisc aan het begin. Daarom zei ik, hopelijk ben je goed bij je hoofd. De Borsa en Lose Myself. Statistisch gezien gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 12 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit Europa, 2 Duitse, 1 Frans, 1 Canadees, 11 Nederlands/Vlaamstalige opname, 13 Hourline Discs, 6 ex-speciale aanbiedingen, 2 stippenweringen, slechts 1 superstip, dat moet dan wel de klappen van de week zijn, 9 zakkers, 2 zittenblijvers, wellicht de nummer 1, 25 stijgers, en 4 verse noteringen en de verdwenen platen, en 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd,
1: verdwenen uit de top 40.
0: Deze week dus niet meer terug te vinden. Vorige week op 40, min 17 van 23, 14 weken voor toen een van de 2 langs genoteerde uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week de lijst getopt. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 36, min 12 van 24 vorige week. Nu verdwenen na 13 weken. 3 weken bovenaan de lijst geweest. Uit het Verenigd Koninkrijk, de Rolling Stones in the Stars. 34 plus 1 van 35 na 5 weken weg uit België. Jelle van Daal, Kleuren in de Regen. En 30, min 13 van 17 na 13 weken weg. Oude alarmdisc uit het Verenigd Koninkrijk, Teddy Swims. En Mr. Know It All, maar je weet dat de nieuwe single van Teddy Swims is onderweg naar de lijst.
2: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Dat nummer heet trouwens Break Up in Reverse. De super trio van vorige week op 3 blijven staan in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en Dance No More, nummer 2 van 1, ontroond. Na 1 week, 9 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. De nummer 1 van 4 plus 3 in de 7e week uit het Verenigd Koninkrijk. Our Alarm Disc, Olivia Dean en Baby Steps. Zal toch wel dat die plaat is blijven staan op de bovenste beste positie. Blijf luisteren, dan hoor je naast dat antwoord ook de speciale aanbieding die we aan je bekend gaan maken. En ook de items in het top

0: Dit is Radio 9102.
1: 9102. Wij zijn wat jij hoort. Wat jij hoort.
2: Popjournaal.
3: Met alle laatste details uit de nationale en internationale showbizwereld. Direct brengt 9 oktober aanstaande een nieuwe album uit. De Haagse band maakte woensdag op Instagram bekend dat de opvolger van Sphinx de titel It Keeps the Fire On krijgt. De groep noemt de nieuwe plaat persoonlijker dan ooit. Het album gaat volgens de band over je gedragen voelen door de mensen om je heen. Hoe kinderen een eerlijke spiegel zijn, het mogen vertrouwen op je naasten en het in ere houden van degene die er niet meer zijn. Vooruitlopend op het album verschenen dit jaar al de singles Won't Fall en My Friend. Het vorige studioalbum van Direct, Sphinx, verscheen ruim 2 jaar geleden. Na de release van de nieuwe plaat staat de band in november 6 keer in Rotterdam Ahoy. Tijdens die concerten staat het nieuwe album centraal. De Haagse rockband werd in 1999 opgericht en bestond aanvankelijk uit Jamie Westland, Frans Spijk van Soest, Bas van Wageningen en Tim Akkerman. In 2009 verliet Akkerman de band en werd Marcel Veenendaal via een televisieprogramma de nieuwe leadzanger. Zara Larsson is het eens met de kritiek dat de tickets voor haar aanstaande concert in Bangkok te duur zijn. De zangeres wil bij haar volgende tour zelf invloed kunnen uitoefenen op de ticketprijzen, zegt ze in een TikTok-video. Larsson promoot het concert in Bangkok momenteel op haar TikTok, omdat het de enige show van haar huidige tour is die niet is uitverkocht. De Zweedse zangeres kreeg de kritiek dat het promoten toondoof is omdat de tickets zo duur zijn. De prijzen liggen daar omgerekend tussen de 75 en 105 euro. Ik ben het ermee eens dat de kaartjes heel duur zijn, zegt Larsson. De zangeres benadrukt dat de prijzen in lijn zijn met de markt voor internationale shows in Thailand. Maar dat maakt de tickets niet minder duur. Ik zou willen dat we ook een goedkopere prijsklasse hadden, zodat meer mensen kunnen komen. Ik vind het vreselijk als mensen echt willen komen, maar dat het niet lukt vanwege de prijzen. Ik vind niet dat een concert iets heel exclusiefs zou moeten zijn, waar je maanden voor moet sparen. Larsson vertelt dat ze momenteel niet haar eigen prijzen bepaalt. De zangeres zegt het afgelopen jaar veel ervaring te hebben opgedaan tijdens het toeren en wil bij haar volgende tour meer invloed uitoefenen. Ik zou niet weten waarom ik geen onderdeel zou zijn van de beslissingen rondom de ticketprijzen. Ik wil daar meer bij betrokken zijn.

De kosten van toeren enorm zijn gestegen. Op dit moment in mijn carrière verdien ik er absoluut geen fortuin mee. Het is bijna een non-profit onderneming. Alles wat ik verdien gaat naar het uitbetalen van mensen, het transport en de productie. De zangeres vindt dan ook dat ze haar shows gewoon moet kunnen promoten op sociale media. Dat is nu eenmaal mijn werk. Larsson, bekend van hits als Lush Life, Never Forget You en Stateside met Pink Panthers, trad afgelopen juni op tijdens Pinkpop. Vorig jaar november stond ze nog in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Frank Beard, de drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top, is afgelopen dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de muzikant bekendgemaakt. Beard was al langere tijd ziek. Beard overleed in het bijzijn van familie in een hospice op een ranch in Richmond, een stad in de Amerikaanse staat Texas. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Eerder deze maand werden meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheidsproblemen van Frank Beard. Vandaag hebben Al Woo en ik een goede vriend en samenwerkingspartner verloren, laat bandlid Philly weten in een verklaring aan Variety. Zijn kenmerkende ritme was essentieel om ZZ Top aan de top te houden. De band waarvan hij 6 decennia lang deel uitmaakte, zal doorgaan zoals hij dat gewild had. Beard was sinds 1969 onderdeel van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Gibbons en bassist Dusty Hill. Hill overleed in 2021 op 72-jarige leeftijd. ZZ Top werd bekend met nummers als Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Legs en Rough Boy. Tot zover het popnieuws voor nu. Meer nieuws volgende week in het muzikale theater dat net op 40 heet.

0: Met de hoogste verse notering op nummer 33. De eerste hadden we op nummer 40 uit Nederland, Caro. De zaak is Emerald en Call the Shots. De tweede ook uit Nederland op 39. Roxy Dekker en Superstar. En de derde op 37 uit Canada, Serena Haggerty en One of Those. En dit is de vierde en hoogste. De alarmdisc van afgelopen week met een superstip. Flair is het en door het oog van de nacht.
1: De klapper. Van de week.

0: zijn.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
2: De 49 reguliere zomerse editie van de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er al op staan. Facebook.com/net op 40 onder een speechje van Arnold Overhaard van voorwekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs. Aflevering 681, jaargang 14, week 34 van 21.

Best of Free. 37 invallen nummer 3, de Canadese Serena Haggerty and One of Those. 36 van 39 plus 3 in de tweede week uit Nederland. Raccoon en Faela en Daffodils. 35 van 37 plus 2 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alesso en One Republic.

0: Min 9 van 20 naar 29, Miss Montreal en schuilen uit Nederland afkomstig 11 weken in de lijst. En nummer 30 van voor van 33 in de vierde week uit Europa. Bibi Rex van David Guetta en Sad Girls. En dit zijn de keuzemogelijkheden voor de net op 40 lang. Dit is van vorige week uit Nederland mogelijkheid 1. De enige van Anton Rauwkost uit Nederland en Over en Klaar. En de derde ook uit Nederland. Chris Cross Amsterdam in ieder geval. Uit Brazilië, Luisa Sanza. En uit Frankrijk, Willy William en My Oh My.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer. Yes, we mogen weer.
4: Hebben zin in de zomer.
5: Ja, gezellig.
6: Hallo. Met 24 uur per dag.
7: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
8: Snel uit je
9: speakers. De vuur is.
10: Al en tot de beste.
11: Oh, wat goed is dat?
12: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
13: Hallo.
14: Attentie alsjeblieft. Let op.
15: Welkom. Bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
16: En dit is de Netto 40 nieuwe Avantis.

0: De net op 40 lang is van deze week de Bossa uit Noorwegen. Geweldige plaat Lose Myself. Het tweede en tevens middelste gedeelte van de net op 40 is in feite jaargang 14. De 9e officiële reguliere zomerseditie. En week 41, 21, 8, 21 augustus 2026. Aflevering 681 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cor Hebbel. Op zijn aangenaam. Statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland. 7 uit België. 12 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 3 uit Europa. 2 uit Duitsland. 1 uit Frankrijk. En 1 uit Canada. 11 Nederlands/Vlaamstalige opname. 13 ex-alarm discs. 6 ex-specialarmeningen. 2 stipnoteringen slechts. 1 superstip. Dat was de klapper van de week. 9 zakken. Stellen we 2 zittenblijvers wellicht. De nummer 1, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen. En de 3 tracks die ooit de lijst van de net op 40 hebben aangevoerd.
1: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Ook wel in de volksmond het super trio genoemd. 9 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Harry Styles en Dance No More. 3 gelijk gebleven. Nummer 2 van 1 week nummer 1 geweest. 9 weken de lijst Ariana Grande.

0: week uit Nederland, Miss Montreal Scheider. En 30 van 33 plus 3 in de vierde week uit Europa, Bibi Rexha en David Guetta en Sad Girls. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Lees mee, maar het is veel leuker om naar de radio te blijven luisteren. Hoor je straks op 25 van 28 plus 3 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika, Malcolm Charden Earrings. 26 van 27 plus 1 in week 8 uit de Nederland, Groep Sportieve Talkshow. Langzaam maar zeker schuift hij toch vooruit. En de oude alarmdisc van Jim gaat van 31 naar 27 plus 4 in de tweede week. En dit is 28, ook 4 omhoog in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Hij is 21 jaar. Somber and My Body Isn't Ready.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

Alex Warren en Passenger met een stipnotering 5 plaatsen omhoog. Van 29 naar 24, 4 weken de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Alle speciale aanbiedingen op 25, 28 plus 3 in de 5 week. Uit de Verenigde Staten van Amerika ook Malcolm Todd en Earrings. Hou

0: top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot met 21.
1: De negende officiële reguliere zomerse editie van de enige lijst die eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Op deze manier dus onder een spiesje van Arnold Overhaard. Jaargang 14, week 34 van, wat is het? 21 augustus 2026. Aflevering 681. Mijn naam is Corné Wolfs, aangedaan. Nummer 30 van 33 plus 3 in de vierde week uit Europa. BB Rexha en David Guetta en Sad Girls. 29 min 9 van 20 in de elfde week uit Nederland. Miss Montreal schuilen. 28 plus 4 van 32 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Samber, My Body Isn't Ready. Ook 4 omhoog van 31 naar 27. Twee weken voor de Franse. Jim scoorde een alarmdisc met Soleil. 26 plus 1 van 27 in de achtste week uit Nederland. Groep Sportivo Talkshow. 25 plus 3 van 28 in de vijfde week. Malcolm Todd uit de Verenigde Staten van Amerika. Earrings. 24 van 29 ook uit de Verenigde Staten van Amerika. Plus 5 met een stipnotering. Alex Warren, oude speciale aanbieding geweest. Passenger. En 23 van 25 plus 2 in de vijfde week uit België. Aaron Blommaar. En Zoe Levi uit Nederland. Tranen van Goud. 22 plus 4 van 26 in de vijfde week uit Nederland. Oude speciale aanbieding. Kensington. Take it as a man. En 21 van 22. 5 weken voor Ilse Lange uit Nederland. En Something Good.
2: I turn radio. Turns you on. Turns you on.
1: 4 weken de lijst plus 3 van 23.

Eerder kwamen ze al tegen, ook al een speciale Armin, Take It As A Man, Kensington. Nu van 9 uit de top 10 gevallen. Min 7 naar 16, 15 weken voor de oude speciale aanbieding. De langst genoteerde Living 4, nummer 17. Plus 4 van 21 in de derde week uit Duitsland. Our Line, This Topic and Becky G and Sorry Papi. 18, min 7 van 11 in de 13e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Line, This Jelly Roller, I'm Good van de soundtrack Goat.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de PRO-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over twee blokken. De PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Yes, we mogen weer.
5: Hebben zin in de zomer.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo. 24 uur per dag.
8: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
9: Snelle uitjes.
10: De vuurder is.
11: Altijd op de beste.
12: Oh, wat
13: goed is dat? Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
14: Hallo?
15: Attentie alsjeblieft, let op.
16: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
17: En dit is de nette 40 nieuwe Albanese.

0: Tolweg, de net op 40 Lijnwist van deze week. Voor de laatste keer gedraaid, want je bent met je neus in de muzikale boter gevallen. Derde en laatste gedeelte van de net op 40 lijst, zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Onze zeezenders hadden bestaan. Jaargang 14, week 34, 21, 8, 21 augustus 2026. De negende officiële reguliere zomerseditie, aflevering 81, 681. Onder een spitsen van Arnold Overhaard, waarvoor een woord vandaag. Mijn naam is Cornel Hof, statistisch gezien en gesproken. Op weg naar een nieuw supertrio, de bovenste beste 10 en wellicht de nieuwe nummer 1. 11 Nederlandse producties, 7 afkomstig uit België, 12 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit Europa, 2 uit Duitsland, 1 uit Frankrijk en uit Canada. 11 Nederlandse lijst Farmstar opname, 13 ex-alarm discs, 6 ex-special alarm, 2 stipnoteringen en superstip, dat was de klappen van de week. 9 zakkers, 2 zittenblijvers, 25 stijgers en 4 vers en verdwenen nummers.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Toen in het super trio op nummer 3 blijven staan in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles, Dance No More. 2 van 1, daar stond hij 1 week, 9 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Ze eigenlijk Ariana Grande en Hate That About You Love Me. En de nieuwe nummer 1 van 4 in de 7e week plus 3. Voor het eerst de bovenste beste oude alarmdesk uit het Verenigd Koninkrijk. Olivia Dean en Baby Steps. Dan straks hadden we voor de break op nummer 14 van 19 plus 5 de 5e week uit België. Met een stipnotering oude alarmdisc Matthias Mesmans. App en Vloed op 15 van 17 plus 2 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alle speciale aanbieding Noah Kahn American Cars. En op 16 van 9 uit de top 10 gevallen min 7. 15 weken voor de Nederlandse

0: in de zesde week. Plus 4. Bruno Mars uit de Verenigde Staten van Amerika. On My Soul. Op 12 van 16 plus 4 de achtste week uit België. Jeremy Frielink op weg naar mezelf. En 13 van 14 plus 1 in de tiende week. Our Alarm Disc, Last Frequencies en Nathan Nicholson. Daar straks kwamen we al tegen met Live It All. Our Alarm Disc, dit is So Much Beauty to is Around Us.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: top 40. Met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De bovenste beste 10 staan te trappelen. Een nieuw supertrio, wellicht een nieuwe nummer 1. In ieder geval krijg je nu de nummers 20 tot 11 in de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Als de zeezenders nog hadden bestaan. Het is de net op 40, jaargang 14, week 34. De 9e officiële reguliere zomerse editie van 21 augustus 2026, editie 681. Net op 20 van 23, de bovenste helft begon met een vierde week plus 3 uit welk jouw lijn is. Last Frequencies, Live It All, 19 min 6 van 13 in de 11e week. Oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika, One Republic en Need Your Love. Met Alessa vonden we ze ook al in de hitparade op 18 min 7 van 11 de 13e week. Oude lijn is uit de Verenigde Staten van Amerika, Jelly Roll, I'm Good uit de Soundtrack Goats, 17 plus 4 van 21 in de derde week uit Duitsland. Our Alarm is Topic en Becky G en Sorry Papi. 16 van 9 uit de top 10 gevallen. Een van de twee Kensingtons. De eerste die we tegenkwamen was Take It As A Man. Een speciale aanbieding net als deze van 9 gekomen. 15 weken voor de uit Nederland afkomstige Kensington dus. En Living 4, 15 plus 2 van 17 in de negende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding No Khan American Cars. 14 plus 5 van 19 in de vijfde week. Stipnotering en een X-Alarm disc Matthias Mesmans uit België App & Vloed. 13 van 14 plus 1 in de tiende week. Europees product Our Alarm disc Last Frequencies en Nathan Nicholson. So Much Beauty to Zag is Around Us. 12 van 16 plus 4 in de achtste week uit België Jeremy Friedink op weg naar mezelf. En 11 plus 4 van 15 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars van het album The Romantic on My Soul heeft een nieuwe single uit met Carol G. En dat staat op het Spaanstalige album van Carol G. Het enige niet-Spaanstalige nummer is Still. En dat gaan we binnenkort verwelkomen. Dit zijn de bovenste beste 10. Vorige week op 12 nu. Nieuw de top 10. Plus 2 uit Europa. 9 weken de lijst. Tyler featuring Zara Larsson. Je hoorde er van alles over in het popjournaal. Dit is She Did It Again. Top 9 naar populairste.
2: Top 10.
3: Nummer 10.

0: Junior en Nooduitgang.
1: De enige die telt.
2: Dit was niet waar ik...

Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me op nummer 4 van 2. De 10e noteringsweek uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week bovenaan de lijst geweest. Is dit het Super Trio? Hebben we een nieuwe nummer 1 of niet? Dit is in ieder geval de nieuwe nummer 3, vorige week nummer 4. Uit Europa afkomstig, oude alarmdisc, 9 weken in de lijst. Martin Garrix en Ed Sheeran.

naar de wellicht nieuwe nummer 1. Horen we zometeen van 4 naar 3 in de 9e week uit Europa. Alarm Disc. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. Ik zei het al in de tip 30. Vinden we Martin Garrix samen met Bonavox, Adam Clayton, Larry Mullen en The Edge, oftewel U2 en Fireflies. Dit is de nummer 2. 6 weken in de lijst plus 3. Oude Alarm Disc. Vorige week nummer 5. Net geen nummer 1. Maar het zal volgende week wel gebeuren, denk ik. Michael Jackson en Billie Jean.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: De dikste 10 behoren bij de 9e officiële reguliere zomerse editie. 21 augustus 2026, aflevering 681 onder auspiciën van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corne Wolfs, het is jaargang 14, week 34. Op nummer 10 van 12, vers in de top 10, plus 2 in de 9e week uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson en She Did It Again. 9 van 10 in de 10e week, plus 1 uit België, Benner en Olivia. En wat blijft er nog over? Benner komt eigenlijk uit Nederland, dus het moet een Europees product zijn. Min 2 van 6 naar 8 in de 11e week uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken de lijst gedopt. Alle Alarm Disc, Sienna Spiral en Material Lover uit The Devil Wears Prada 2. 7 blijven staan in de 13e.

In de tiende week uit de Verenigde Staten van Amerika, Harry Styles, Dance Some More. En dan zijn dit de dikste vijf met op 5 van 8 in de zevende week. Plus 3 uit het Verenigd Koninkrijk, Alarm Disc, Meteor. En Nooduitgang is een Belgisch product. Ja, het staat nog steeds fout in het gedrukte exemplaar. Nummer 4 van 2, sorry daarvoor. Min 2 in de tiende week uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week nummer 1 geweest, Ariana Grande. Heet dat I Made You Love Me. Dan is dit een super trio voor de komende week. Met een 3 van 4 plus 1 in de negende week. Europees product, Alarm Disc, Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeated 2 van 5 plus 3 in de zesde week.

Rolling Stones. En The Stars, 3 weken de lijst getopt dus. 34 van 35 plus 1. Na 5 weken verdwenen uit België. Jelle van Daal, Kleuren in de Regen. 30 min 13 van 17 in de 13e week. Uit het Verenigd Koninkrijk, All Alarm, This Teddy Swims, Mr. Know It All. Maar de nieuwe track die ruikt al aan de lijst. En dat is Break Up in Reverse.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die 11 miljoen euro is een eerste betaling, mogelijk komt daar nog 29 miljoen euro bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear. iTurn Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: uit 1980, zoals ik al zei. Ze namen op bij Solar Records, Sound of Los Angeles Records, een labeltje van Dick Griffey. Maar ook onder andere Firestar zat hij niet op, wat zet hij nog meer op eigenlijk? Want dat mooie label, The Whispers volgens mij. En nog veel meer mooie dingen. Geschreven door Leon Silvers III. En ook geproduceerd door die man. Mooie opener, hier bij de Soul & Dance Classics. Midnight Stark kwam in één keer, schoot in één keer er binnen. Was ik een van de opnemende artiesten op Solar Records. Maar ik had het ook alweer over, oh ja, over de Soul & Dance Classics. Met mooie muziek straks van, eens even kijken, 5 Star. Ja, ze stond toch op de lijst. Heatwave, Cool in the Gang. Met z'n voorten. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie love song. In de Dance Classic Soul Ballad. Maar eens gaan we luisteren naar Sister Sledge in de
1: Soul and Dance Classics.

ACDC en de Sunshine Band. Met Harry Wayne Casey en Richard Finns. En het heette The Queen of Clubs. En daarvoor gedraaid. Die fijne van The Richie Family. Nou, niet The Richie Family. De andere family. Sister Sledge. Uit 81 met All American Girls. Geproduceerd door narrator Michael Walden.

Dozer en Eddie Holland. Uit 1966. De Elgins. En ze gebruikten niet de allerbeste recorder tapes destijds, want ze had vol drop-outs. Lag dus niet aan je speakers of aan je koptelefoon, maar gewoon aan de rottige opname, zullen we maar zeggen, die Hitsville USA, of ja, Hitsville USA toen het tijd gebruikte. Je hoorde de Elgins met Heaven Must Send You.

Puntje van Johnny Wilder Jr. en Keel Wilder. En mooie plaat. Zou ook een ander hit vanaf gehaald worden. En dat heet Boogie Nights. En dat zou echt een grote hit worden in Nederland. En daarvoor nog gedraaid. Forest uit 1983. Met die mooie cover van Rock the Boat. En als je dit hoort, moet ik maar even over je schouder kijken als je in de auto zit. Want jarenlang werd het gebruikt door Blik op de Weg. Je hoeft niet bang te zijn. Oh, Leo de Haas kijkt niet mee. Met z'n voorten, playing for time.

En het heet Ladies Night. En daarvoor heb je inderdaad gehoord die fijne plaat van Mutsoforte. De tune van Blik op de Weg. En dat heet Playing Some Time. Hier bij de Soul and Dance Classics. Als opmaat naar de Dance Classics Soul Ballad. Deze fijne van de Crusaders. De originele versie van Way Back Home.

van Herb Melvin en de Blue Notes featuring Kenny Pendergrass. En geschreven door Kenny Gamble en Leon Huff. En kwam volgens mij uit 1973. Tweede Philly plaat. Als ballad en daarvoor nog gedraaid.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen, samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En handgeschreven documenten van Mahatma Gandhi hebben in India een recordbedrag van 1,45 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om 688 korte briefjes die Gandhi tussen 1944 en 1946 schreef voor zijn strijdmakker Hingorani. Hij wilde hem daarmee steunen na het overlijden van diens vrouw. De briefjes zijn later gebundeld in een boek met de titel A Thought for the Day. Volgens het Veilinghuis geven de teksten op de bijna 700 briefjes een bijzonder kijkje in Gandhi's persoonlijke gedachtegoed. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
3: Now. Ron Lockable, the best music in town.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

Danger. Star Sisters, oftewel Miss Pie. Alweer het 1985. Daarvoor SOS Band

Feel So Real, Patrice Roschen. En daarvoor uit 1986, Regina, Baby Love. Meer van dit soort heerlijke tunes die je gewoon deze uren voorbij gaat horen komen met mijn persoontje. Zoals deze uit 1987. Microwave.

My Love. De Cap Band hier. Deze mooie uren. En bij mijn zoontje Ron Lokkerbol. Ik ga je nog zeker verblijden met heel veel prachtige tunes. De Richie Family.

Ah!

right place. So I'll count it off. 1, 2, 3. Hold on.

0: Afscheid nemen is iets waar we allemaal vroeg of laat een keer mee te maken krijgen. En zeker als je een beetje mijn leeftijd krijgt, moet je soms afscheid nemen van mensen. En we krijgen daar veel reacties op uiteraard. Maar vandaag wil ik even stilstaan, want ook ik heb dit jaar afscheid moeten nemen.
1: While the others are talking, we're already playing the music. This is
2: Radio.
1: The radio station with more ears than listeners.
3: This is iTunes Radio.

0: Radio. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn Dance.
5: The ultimate seduction. Ha ha ha.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne.